0: Kaundile, kökerei la tsel de la ko sago tiyaneta simenau de tegarezi tida agotini. Jen hani la tezegeli chekueli nejon lande, ta si kondio la tzenda hegondia, jen dagondi. Durante la Thai Hono Gutsela Gotline Kone Kotlie di Sintezwarini Kagon Diuma Kelly Ken Hawking Da Yuja Mahila Jita Yin Lesson Di Tazagereli.
1: Kone Zidruka Zidru Tata Chimuru Tata Zika Zao Dike Ana Aiz Kota Kona Runa Chowru Nda Hitsa Ya Zidru Tati Gara Kona Zaysa Mo Lai Kone Nezuha
0: Tazagare lin de je, tagu indi ilekena digun da, na hegu indi.

Couton diant e alo son la, no galas a de sain. I kill quant en goth yao, hadol hade no nat en na keo, tabachads en goth yao, hadol hade no nat en diant e sain. Clutalg e goth yao, hadol hade no nat en sarro, denina quire goth yao, hadol hade no nat en diant e sain. Jambo Willis shake goth yao, hadol hade no nat en sarro.